0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer koelt af naar 1 graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur. Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die ik...

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. In de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
1: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heete in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heete is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde vanochtend al een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum Oost. De rechterrijstrook is daar dicht voor bergingswerkzaamheden. 6 kilometer file daar inmiddels. Vanaf Tilburg Reeshof is je vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: kan stoppen om van zijn meisje te houden, ondanks dat ze bij hem weg is gegaan. En Jorde John Anderson, hij is de zanger van de rockgroep Yes als achtergrondvocalen. In deze enorme grote hit van Toto en Jorde, Stop Loving You. Wij zijn begonnen aan een nieuwe Radio Horizon-dag.
1: Goedemorgen, dit is Fris uit de Veer met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: Ja, lekker man. De koffie is hartstikke lekker, nu al. Hadden wij de Crash Test Dummies. Het is een minuutje of 8:50 geworden op deze zaterdagochtend.
1: Welkom bij Presente Veren met Pieter van Echt.
0: En zoals te doen gebruikelijk ook dit weekende zijn wij er weer klaar voor. Een nieuwe aflevering van het programma Fris uit de Veren. We nemen je mee tot een uurtje of 11. En in dit programma zijn we eigenlijk ook wel een beetje op zoek naar de ideale schoonzoon.

ideale schoonzoon. Dit zou hem kunnen zijn natuurlijk, hè? En hoe ziet het plaatje ervan, van de ideale schoonzoon er eigenlijk uit? Hij moet respectvol en vriendelijk zijn. Goed voor zijn partner zorgen. Betrouwbaar en ook eerlijk zijn. Goed met de familie op kunnen schieten. Vooral ook een beetje humor hebben, ook belangrijk. En vooral zijn schoonouders niet te vaak lastigvallen. Nu we het toch over die schoonzoon hebben. Dit is de nieuwe

grootste hitparade van dit moment hadden wij Miley in Valkenswaard. Zijn afgelopen donderdagmiddag 2 duo-fietsen officieel in gebruik genomen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Woonhof Den Hertog gaf wethouder Bram Bots van Driel samen met een bewoner

Ja, eigenlijk jammer, hè. Misschien was het idee achter deze samenwerking wel om een soort van verzoening te krijgen met elkaar. Maar dat is uiteindelijk nooit echt meer gelukt. Robbie Williams en Gary Barlow samen maakten zij natuurlijk deel uit van de oh zo populaire boyband Take That. Het is 5 minuten voor 9:30 geworden. Gaan we luisteren naar muziek van Bryan Adams en dit is Somebody.

populairste meidengroep die Nederland ooit gekend heeft, waren dit de Dolly Dots met All the Roses. Van honderden whiskyflessen thuis naar een eigen destilleerderij onder de wieken van molen Jan Zona. Joppe Boer, hij is 34 jaar, hij komt uit Maarhezen en heeft van zijn passie zijn werk kunnen maken. In Budelschoot maakt hij whisky die in 2029 voor het eerst op de markt moet komen. En ondertussen organiseert hij een whiskyfestival om liefhebbers kennis te laten maken met de wereld van whisky. En voor Job Boer is het organiseren van een whiskyfestival de manier om het 10-jarig bestaan van zijn destilleerderij en het eerste jaar van de productie in de moutmolen te gaan vieren. We houden het allemaal nauwlettend voor je in de gaten. Er is een leuk filmpje te zien op Eencampen, maar je kunt het ook zien op YouTube. En anders schrijf van naar onze website www.rtvhorizon.nl. Ja, lekker glaasje whisky op z'n tijd. Ik hou daar wel van.

jaar lang hebben we kunnen genieten, iets meer dan 10 jaar lang zelfs, van de mooie muziek van R.E.M., Rabbit Eye Movement. Maar tot in lengte van dagen kunnen we natuurlijk wel de muziek blijven draaien op de radio. Daar zullen we dan ook zeker gebruik van maken. Was dit Everybody Hurts?

0: dit is heel bijzonder. Within Temptation and Smash Into Pieces and Somebody Like You.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.
0: En we doen dit programma elke zaterdag en zondag hier op Radio Horizon tussen 9 en 11 uur. En reageren, het kan natuurlijk altijd. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Hoe was het om kind te zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog? Kinderen gingen naar school, speelden buiten en maakten huiswerk. Maar door de oorlog veranderde hun dagelijkse leven. Er kwamen soldaten, er waren bombardementen en voedsel was soms moeilijk te krijgen. Het kindercollege, wat binnenkort plaatsvindt, vindt plaats op vrijdag 30 oktober... van 3 tot 4:15 in Bibliotheek Budel. De deelname is gratis en aanmelden kan via de agenda op Bibliotheek De Kempen. En neem bij het kindercollege je bibliotheekpas mee. En na afloop kun je daarmee een boek lenen over de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld een boek over Anne Frank. It's a mystery.

0: 30 oktober, kindercollege in bibliotheek Budel over kinderen in de Tweede Wereldoorlog.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

lekker, hè? Deze Bonnie Raitt en Something to Talk About. Als we een beetje vooruitkijken naar de weersvooruitzichten voor in ieder geval dit weekeinde, dan is het over het algemeen best wel wat zonnig en in ieder geval droog, dat is belangrijk. En ook wel wat wolkjes hier en daar. En als we dan iets verder kijken, over het weekeinde heen, zeg maar, ja, dan zou het zomaar weer eens 25 graden of zelfs warmer kunnen gaan worden in onze regio.

0: ode voor zijn vrouw, de kunstenares en muzikante Yoko Ono. Het werd enkele maanden na zijn dood uitgebracht op single. En zelf zei John Lennon over dit nummer: het is de jaren 80 versie van Girl, het Beatles nummer uit 1965.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Zometeen alweer het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant, vanuit de studio in Maarhezen. En dan zijn wij zometeen bijzonder graag bij u terug met nog veel meer fris uit te veren. Doen we deze nog van de

0: wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heete in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Peter van Echt.

0: telefoon en bel. Spreek het uit. Tja, tja, tja. Was dit Stevie Wonder?
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt. Radio Horizon.

regen verpest een middag in mei. Maar, of was het maart? Nou weet ik het niet meer. Moet je even terugluisteren? Ik ben het even kwijt. Maar ik vind het wel een van de betere platen trouwens van Guus Meeuwis. We hebben tranen gelachen. Hey, een bijzonder goedemorgen. Welkom terug bij Radio Horizon. We nemen je mee tot een uurtje of 11 in het programma Fris uit de Veren. Met de allerbeste en ook de gezelligste muziek. Dit is Ella Longley.

Texas Ella Longley. Van 30 september tot en met 11 oktober 2026 is het weer Kinderboekenweek. Het thema is spot aan. We gaan de planken op. En tijdens deze week staat alles in het teken van optreden, theater en ook zang en dans. Ook Bibliotheek Budel organiseert diverse activiteiten voor kinderen. Daar kun je op onze website een heel programma zien. Het zou te veel en misschien te onduidelijk worden om het allemaal op te gaan lezen. Want voor je het weet ben je het dan weer vergeten natuurlijk. Maar voor meer informatie en aanmelden kun je in ieder geval wel terecht bij www.bibliotheekdekempen.nl. Dit is de nieuwe van

dat 2026 een fantastisch jaar is geweest voor deze Cameron Whitcomb. En dit is zijn meest recente, je hoorde Kingdom of Fear. Het is 10 minuten voor half 11 geworden. 2, 1, 2, 3, 4. Ja, we tellen even mee. Gezelligheid op de radio. Het is een beetje een line dance plaatje, heb ik het idee. The Mavericks. And here comes my baby.

Ja, de Mavericks. En hier comes my baby. Seniorenbelang Valkenswaard organiseert vandaag voor het eerst lezingen op de jaarlijkse terugkerende informatiemarkt. Op de markt die dit jaar plaatsvindt op vandaag dus zaterdag 26 september in de Hofnaag kom je meer te weten over zorg, wonen en uiteindelijk ook welzijn. De lezingen die beginnen vandaag om 2:05, om 2:30, om 3:10 en om 4:10. En naast informatie is er ook ruimte voor ontmoeting in het Hofnaagcafé. Daar kunnen bezoekers terecht voor een drankje en ook een gesprek.

Ja, hij blijft mooi deze Ray. Het is 10:30 geworden. Het uurtje waarin wij natuurlijk ook altijd weer onderweg zijn. Straks naar een nieuwe show van de radio om 11:00 met Erik Jan en Dianne. Radio Horizon, het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Dit is muziek van Adamski.

0: Ja, het zijn van die feel-good plaatjes die je wel eens terug hoort op zaterdag of op zondagochtend in het programma Fris uit de Veren. Hadden wij muziek van de Goombay Dance Band.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

Keen en Bend en Break in het programma. Ja, we moeten altijd even denken aan de stad Almelo als ik Ilse de Lange in mijn playlist zie staan. Want dat doet mij dan weer denken aan de uitspraak die Herman Vinkers wel eens ooit gedaan heeft. In Almelo is altijd wel wat te doen. Soms staat het stoplicht op rood en soms staat het weer op groen. Dit is Ilse de Lange en So Incredible.

0: morgen zijn we er uiteraard ook weer met een nieuwe aflevering van het programma Fris uit het Weer. En heeft u nog een leuke suggestie voor mij? Laat het mij weten. Ik kan het nog voor je meenemen. Peter.vanecht@rtvhorizon.nl.
1: Fris uit de Veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Maar voor dit moment, en als wij dan een blik op de klok werpen, dan zien wij dat het de allerhoogste tijd is om dit programma af te sluiten. Bedankt voor het luisteren. Maak er een hele mooie zaterdag van. Bovendien een heel mooi weekend. Het weer werkt in ieder geval fantastisch mee. Zometeen veel plezier met de show van de radio. En nogmaals, morgen om 9 uur. U bent van harte welkom.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verschillende korte files door werkzaamheden in het zuiden van het land. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een ongeluk bij Dordrecht Centrum. 10 minuten vertraging daar. Er is een rijstrook dicht. A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Reeshof. 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Maar het rijdt wel door. Kleine 10 minuten vertraging daar. En op de N65 rijden langzaam vanuit Tilburg naar Den Bosch. Bij Kromvoort 2 kilometer file. Met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste. Zelfs het uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
0: Erik-Jan de Sterke.
10: Hey, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe Guilty Pleasure Show hier op Horizon. Even Peter van Echt bedanken voor zijn uren. Dankjewel Peter, hè.

The Capital Size en The Safe and Sound. Aan het begin van een nieuwe aflevering. Goedemorgen, wat leuk dat je luistert, zeg. Hé, vandaag Nationale Burendag, hè. Het moment dat je de buurman of de buurvrouw natuurlijk gaat trakteren op een lekker bakkie koffie.

De radio bij Horizon en You're So Beautiful. En dat maakte dat we even lekker terug in de tijd gingen naar een prachtige muzikale periode 2008. 10 over 11, show van de radio met nu die prachtplaat van Santana. We're alright.

Santana en It's Alright op de radio op de horizon. Als je van motorbal houdt, even opgelet, want er is nu op dit moment vanaf 10 uur vanmorgen al bezig een vriendschappelijk toernooi met een nieuw team uit Litouwen, wat is ontstaan daar in de stad Kretinga. En die zijn op bezoek. We kennen al een ander team uit diezelfde stad, maar er is nu een nieuw team wat afgesplitst is, zeg maar, wat zelfstandig meedoet gaan aan die competitie. Die competitie die staat vandaag even in de koelkast. Het is vandaag gewoon even elkaar ontmoeten, elkaar zien en een lekker potje motorbal spelen. Het is gratis toegankelijk. Je kan er gaan kijken. Het duurt maar tot een uur of 1 vanmiddag, naar ik begrijp. Dus je moet wel snel zijn. Je moet niet te lang wachten. En het levert al het spectaculaire gezelligheid op daar op het motorbalterrein in Budel. En ga even kijken. Ga even kijken. Dat is wel leuk. Je moet het even een keer meegemaakt hebben om precies te ervaren wat het nou eigenlijk is. Dus even doen. Ja, vrienden, en zo houden we je zoveel mogelijk op de hoogte van alles wat er bij ons in de buurt hier te doen is. Okay.

0: Heerlijk, zo'n lekkere foute plaat. Bonnie M en Sunny. Aan de telefoon Martin Horst. De deur is dan open bij de Vaandrig. Er is van alles te doen, Martin, hè?
1: Nou, bij de Vaandrig hebben wij vandaag een open dag. In het kader van de Burendag. Het Sint-Joris Schilderbudel zit al een tijdje gehuisvest aan de Poelderstraat. Daar hebben wij het gebouwtje neergezet. Het heet de Vaandrig. En veel mensen komen wel eens door de Poelderstraat en denken: hé, het staat een gebouwtje. Wat zou daar te doen zijn? En we komen zelfs ooit mensen tegen die er vlakbij wonen en die nog nooit daar geweest zijn. En we zitten daar al een hele tijd.
0: Ja.
1: Dus ja, we hadden zoiets van, nou, wat is een mooi moment om om iets te doen, om een soort open dag te doen. En ja, daar komt dat idee van die Burendag voorbij. Nou, en wij gedacht van, nou, sluiten we aan bij de Burendag. Een mooie gelegenheid om de buren uit te nodigen. Dus we hebben eigenlijk alle buren rondom de Vaandrig hebben een brief bezorgd met een uitnodiging. Maar daarnaast willen we natuurlijk ook alle mensen uit Budel, Budelschoot, Budeldorpplein en Gastel, die eventueel belangstelling hebben voor het Gilde, kom gewoon eens in de

0: Het Sint-Joris-Schild in Budel, wij proberen altijd onszelf te laten zien bij gelegenheden. Vorige week was het de dodenherdenking, de bevrijding. Ja, daar staat toch een delegatie van het Gilde. Dat is belangrijk om, om aan dat soort dingen bij te dragen. Binnenkort is de intocht van Sint-Niklaas weer. Ja. En dan zijn we toch blij dat er een Gilde en een schutterij nog steeds zijn in Budel. Ja. Die de Goedheiligman en zijn Pieter naar binnen brengen.
1: Ja.
0: Maar het wordt wel steeds moeilijker, omdat we ook een gebrek aan leden hebben.
1: Juist.
0: En dat is natuurlijk ook de achterliggende gedachte van zo'n open dag.
1: Ja.
0: Mensen, kom ons helpen.
1: Kom een kopje koffie drinken en kom eens kijken. En je verplicht jezelf tot niet tot iedere week iets te doen. Je kan aangeven wanneer je wel of geen tijd hebt. Maar samen maak je al meer kracht, toch?
0: Ja. En misschien zijn er mensen bij die denken van, nou, dat trommen, dat lijkt me wel wat, of dat bezuinblazen. Maar ook gewoon mensen die zin hebben om te komen kruisboogschieten. Ja. We zijn er elke maandagavond bezig. Volgende week begint weer de wintercompetitie. Heb je gewoon zin op maandagavond om een gezellig rondje? Kom naar de Vaandrig en je kan meeschieten. Je kan ook gewoon meedoen met de competitie. We houden het laagdrempelig.
1: Leuk.
0: En het is voor jong en oud.
1: Ja. Jullie zijn vanmorgen om 10 uur open gegaan. Is de deur open gegaan. Tot hoe laat is vandaag? Mogen mensen langskomen, Martin?
0: Ja, vandaag zijn mensen welkom tot 1 uur vanmiddag.
1: Oké.
0: Okay. Daarna hebben wij een kleine pauze. Daarna hopen we wat mensen van de Club van de Guld te mogen ontmoeten. De Club van de Guld is onze sponsorvereniging. Met bedrijven die ons jaarlijks goed bedenken. En ook mogelijk maken dat wij de Vaandrig in het onderhoud kunnen voorzien.
1: Ja.
0: Daar hebben we een sponsorbord voor hangen. Maar die mensen nodigen ook graag 1 keer per jaar uit bij de Vaandrig. Dat doen we vanmiddag. En op zondag dan hebben wij een kruisboogwedstrijd voor de schutters van Kring Kempeland. Hebben een cyclus van 5 wedstrijden. En die sluiten hun cyclus nu komende zondag af in Budel met de schietwedstrijd. En die beginnen 's morgens al om 9:30. Kun je een keer komen kijken ook nog van bij de schietwedstrijd.
1: Vandaag en morgen hartelijk welkom bij de Vaandrig. Ga lekker een bakje koffie drinken. Ga eens kijken wat ze allemaal doen. En wie weet kun je wel aansluiten. Vind je het leuk om mee te doen. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Toch, Martin?
0: Inderdaad. En die mooie tradities die we in Budel al kennen vanaf minstens 1707.
1: Ja,
0: die moeten we toch de volgende eeuw intrekken met z'n allen.
1: Absoluut. Moet lukken.
0: Als er in andere dorpen kan, moet dat zeker ook in Budel kunnen.
1: Zeker weten. Martin, dankjewel voor je uitleg en heel veel plezier vandaag.
0: Oké, dankjewel Erik-Jan. En tot ziens, zou ik zeggen.
1: Ja, tot de volgende. Doei doei.
0: Hoi.
1: Stel, jij gaat ook iets organiseren en je zou wat promotie kunnen gebruiken. Stuur even een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl. En alles komt goed. Wij helpen je met promotie op Horizon Radio, televisie...

0: Aan de telefoon Marcel Lemme van Ondernemers Contact Kranendonk. Die hebben iets bijzonders georganiseerd.
1: Ja, wij hebben eigenlijk voor de zomer zijn we gestart met een programma. Rondom het weerbaar maken van ondernemers in Kranendonk op allerlei onverwachte gebeurtenissen. We noemen dat programma even heel simpel Weerbaar Ondernemend Kranendonk. Mm-hmm. En we hebben een sessie reeds gehad. Wat gebeurt er nou met je als ondernemer als je 72 uur stroom hebt? En we hebben op 14 oktober een nieuwe sessie voor ondernemers in Kranendonk. Overigens voor ondernemers in de hele regio Kieport. Mm-hmm. Die gaat over wat gebeurt er nou op het moment dat je te veel of te weinig water hebt.
0: Juist. En die eerste sessie is al heel interessant. Wat gebeurt er nou met jouw onderneming als je 72 uur geen stroom en water hebt? Dat is wel even een wake-up call, Marcel.
1: Absoluut. Je ziet gewoon heel erg veel ondernemers die vertrouwen er gewoon op dat alle voorzieningen die we hebben eigenlijk altijd gewoon door blijven werken. Ja. Maar we weten inmiddels dat door allerlei omstandigheden dat niet meer zo vanzelfsprekend is.
0: Nee, de wereld, er gebeurt heel veel. We moeten eigenlijk ons op alles voorbereiden. Dat is een klein beetje waar de overheid op inzet. Jullie als ondernemerscontact Kranendonk zijn er ook actief mee. Die nieuwe sessie die nu aanstaande is, kan iedereen die ondernemer is daarbij aansluiten?
1: Ja, het is niet voorbehouden aan alleen de leden van het OCC Kranendonk. We hebben gezegd van luister, dit is zo belangrijk. We willen dat deze sessie voor alle ondernemers in Kranendonk en in de regio van Kieport, dus dat is Weert en omstreken, dat die daarvoor beschikbaar is. De gemeente werkt er ook aan mee. Sterker nog, ze hebben ons daar ook een mooie subsidie voor gegeven, omdat zij ook dit doel zeer onderschrijven.
0: Oké. Wanneer vindt het plaats, Marcel?
1: Op 14 oktober, vanaf 3:30.
0: Oké. En waar vindt het plaats?
1: Het vindt dit jaar plaats in Maarhezen. Je kan alle informatie vinden op onze website. En ook op het LinkedIn-profiel van het OCC. Okay. En het is een sessie waar we weer een paar hele mooie sprekers hebben. Ja. Zo hebben we het waterschap uitgenodigd, Waterschap de Dommel. Om wat te vertellen hoe zij met wateroverlast omgaan, maar ook op het moment dat er watertekorten zijn. We hebben ondernemers die spreken over een specifieke situatie. Wat gebeurt er nou op het moment dat ik niet kan beschikken over voldoende water? Ja. We noemen dat dan proceswater. Er komt een slager, er komt een wasserij, er allerlei issues. En dan gaan we met elkaar erover het debat aan.
0: Ja, wat interessant zeg. Goh. Nou, een goede voorbereiding is het halve werk, zeggen ze altijd maar. Ik denk dat het in deze ook geldt. Kijk even op die website. Je zei onze website. Is het gewoon occ.nl?
1: Ja, www.occ-kranendonk.nl.

Nou, deze man moet je even blijven volgen, want die gaat best wel goed. En hij is best wel karakteristiek met zijn eigen muziekgenre, om het zomaar eens even te omschrijven. En je hoorde Passenger natuurlijk, Alex Warren. En daarmee...

Ja, jij hebt het al gemerkt. Dianne vandaag een dagje vrij. Die is namens ons twee naar een vergadering van de overkoepelende omroeporganisatie 1 Kempen. En dat heeft te maken met het integraren, het samengaan van die omroepen onder één naam, 1 Kempen. Daar ga je nog veel over horen. Ja, Dianne is daar wel een belangrijke schakel in, naar ik begrijp. En dat is ook goed. Want zo kunnen we ervoor zorgen dat we toch met ons radioprogramma ons ding kunnen blijven doen, zeg maar. Another 45 Ultra, hoorde je. Na Adele en Rumor Has It. En daar weer achteraan helemaal zojuist de Chainsmokers en Halsey en Closer. En dit is een oudje. Kid Creole en de Coconuts.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A16... vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt de Ridderkerk 10 minuten vertraging. Half uur tijdsverlies door een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A29... vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. 5 kilometer file bij Alfred Numansdorp, half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg-Reeshof. En ook langzaam rijdend verkeer op de N59 Hellegatsplein-Zierikzee 10 minuutjes bij Den Bommel. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Jan de Sterke.
7: Ja, goedemiddag. Welkom in de tweede uur van de show van de radio. Onderweg naar een uur of twee met van alles en nog wat. Kortom, hou de radio gezellig hier zo.

radio-hitlijst van dit moment. The Hall of the Moon, The Waterboys, 1986 schrijven we. Mooie tijd was dat trouwens qua muziek. Welkom in de tweede uur van de Guilty Pleasure Show, hier op Horizon.

al dat einde. Die trommels. Geniaal. OMD, Orchestra Maneuvers in the Dark en Made of Orleans. Ja, dat zijn ze hoor. Uit die roemruchte jaren 80. Man, wat een periode was dat dan toch, mensen.

Je hoorde Shakira en Burna Boy uit dit jaar. Als je aan tafel zit, eet smakelijk. Wij zijn het, je vrienden van de radio. Onderweg naar een uur of twee. Wat leuk dat je luistert, mensen. Geweldig. Welkom, welkom, welkom. Dit is Bluff.

Oh mensen, als ik dan dat jaartal zie staan bij deze plaat hier recht voor mijn neus, 2007, dan realiseer ik me dat die plaat bijna 20 jaar oud is. Man, wat gaat het hard. Ja, daarom moet je iedere dag genieten. Hier, nu, vandaag iets leuks doen. Ga even kijken bij Motorbal bijvoorbeeld. Heb niet zo heel lang de tijd meer, maar je zou het nog even kunnen doen. Hier is Michael Jackson.

Die man is ook veel te vroeg van onze mooie planeet vertrokken eigenlijk. Hè? George Michael, wat een muziek die man gemaakt heeft. Met uiteraard Andrew Ridgely als een duo Wham, maar ook solo de nodige hits. Fast Love is een hele mooie die ik graag draai. En dit was een die andere. Outside. George Michael, 1998. Oh, oké, dat is... Dat is alweer een hele tijd geleden, om het zo maar eens even te zeggen. En daarvoor draaiden we Sammy J. And it's only love hier in de show.

Horizon. De streekomroep voor Hees-Leende, Kraaijen.

0: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
1: Weg ermee!
0: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en de beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Maar Hezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 12 kilometer file tussen afrit Kerkdriel en afrit Geldermalsen. Die vertraging is een uur. Door bergingswerkzaamheden zijn er 3 rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam 10 minuten vertraging bij Rotterdam Centrum. En ook langzaam rijdend verkeer op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof 10 minuten oponthoud. Door de afgesloten A59 is het extra druk op de A58. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
7: Het derde uur alweer van de show op deze zaterdag. En we vinden het hartstikke leuk dat je luistert. Dat weet je. En als we iets voor je kunnen doen, stuur even een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl.

Wees zuinig op je meisje. Laat er niet uit je handen glippen. Dat is een beetje de boodschap van de plaat die je zojuist hoorde van Andrew Gold. Never let her slip away.

Ja, het is... Kijk, ik ben normaal gesproken van de vrolijke muziekjes. En dan ineens op de radio... This is gonna be the saddest day of your life. Het is een beetje de contradictie, zeg maar, van de platen. Heerlijk, heerlijk. De voorzitter Joanne. And is there something I should...

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Hezelem.

Katy Perry natuurlijk en I Kissed a Girl. En daarvoor die prachtige plaat van Flo Rida en Robin Thicke. I don't like it. I love it. I love it. Wow, I love it. Hier is de police.

Stel, je gaat iets organiseren. Je kan wel wat promotie gebruiken. Er mag wel wat publiek komen. U wil wel wat toegangskaarten verkopen. Stuur even een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl en wij helpen je gratis met de promotie van jouw event.

0: prachtplaat. Last Frequencies en Live It All. Gisteren voor mijn werk een dagje in Brussel geweest. Het is eigenlijk een hele vieze stad, maar er valt ook wel heel veel moois te zien. En als je nou een keer echt geen idee hebt wat je moet gaan doen, zou ik zeggen, pak de trein of de auto naar Brussel en je moet daar even een keer gaan rondkoekeloeren. En geloof me, ik had gisteren de dag van mijn leven daar. Echt een tip.
1: Shit, ja.

0: deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Batadorp. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij. De vertraging is nog 10 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en knooppunt Del. 8 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. En de A16 Breda Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zwijndrecht. 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Met bijna een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij het programma Over de Grens, waarin we in het eerste uur natuurlijk weer het item hebben. Prompt mee volgen, goed idee. En vandaag gaat dat over een volledig uit de hand gelopen burendag.

Het is altijd natuurlijk een raar ding om te roepen, ik had de tijd van mijn leven, terwijl je niet weet wat er nog op de agenda staat, wat er in de toekomst gaat plaatsvinden. Maar goed, dat is even een zijspoor. Bill Medley en Jennifer Warnes in The Time of My Life hoor je. Welkom bij Radio Horizon en het programma Over de Grens. Tot aan de klok van 5 uur nemen we je mee met een heleboel lokale berichten. We hebben natuurlijk weer een heleboel leuke muziek voor je uitgezocht. En daarnaast hebben we weer bijzondere items. Zo straks om 2:30 het item Prompt mee

0: Centerfold en het liedje Dictator uit 1986. Wil je er nog even op uit? Vanmiddag is er een informatiemarkt voor senioren. Het wordt georganiseerd door SWV, oftewel Seniorenbelang Valkenswaard. In de Hofnar was je al vanaf 1 uur vanmiddag welkom. Het evenement duurt tot aan 5 uur. Het is in de theaterzaal te doen. En meer informatie vind je ook via de website hofnar.nl.
1: Radio Horizon. Horizon.

Muziek van Hugel samen met Ultra Nate. Je hoorde Moving to the Sun. Iets wat heel veel Nederlanders doen. De biezen pakken en vertrekken naar warme oorden. Alhoewel je dat tegenwoordig met de klimaatverandering misschien nog maar eens een keer achter je oren moet krabben. Vandaag is Nationale Burendag en het Sint-Joris-Gilde in Budel sluit daarmee aan met een open dag in de Vaandrig. Iedereen is welkom al sinds vanochtend. Er zijn verschillende activiteiten en oefeningen in Budel te zien. En bezoekers kunnen zelf actief meedoen. En wil je daar meer over weten? En natuurlijk wil je dat. Dan kijk je op onze website echttvhorizon.nl. Muziek nu van Lady Gaga. Dit is Alejandro.

Jasmine Thompson en Felix Jaan en Ain't Nobody Loves Me Better hoorde je ervoor. Lady Gaga en Alejandro. Vandaag is precies 57 jaar geleden dat het album Abbey Road van de Beatles verscheen. Het bijzondere, het was het laatste album dat de vier Beatle-leden samen opnamen. En toch klinkt in het album allesbehalve als een groep die uit elkaar aan het vallen is. Misschien zit daar ook wel de mooie levensles in. Soms maak je het beste werk juist op het moment dat het bijna over is. Luister maar naar een hit van de Beatles.

Muziek van Robin Thicke en T.I. en Pharrell uit 2013. Het werd een grote nummer 1 hit. Het heet Blurred Lines. En dan zijn we toe aan ons item prompt mee voor een goed idee. Het is vandaag Burendag en dus hebben we met z'n allen weer bedacht dat we iets moois moeten gaan organiseren. Een barbecue, een spelletjesmiddag, een speurtocht. Iemand heeft zelfs een spreekje.

aan het kreunen is helemaal niks mis mee, zou ik zeggen. The Nightcrawlers en Surrender Your Love. Een teken van overgave. Iets minder lawaaierig is de witte vlag. Maar goed, dat is even een detail. T-Force brengt het programma live. Het is een culinaire theatershow. Jawel, de culinaire wel. In de ProWise-zaal in De Borg in Budel. Vanavond, morgen, zijn er nog optredens. Gisteravond is het van start gegaan. De voorstellingen die vanavond gehouden worden is om 7 uur. En morgenmiddag is er een theatervoorstelling zonder eten. Middags om 2 uur. Meer informatie vind je op de website theaterdeborg.nl.

Grote hit in 1976 geweest voor Boney M. Je hoorde Daddy Cool. En dat brengt me bij een optreden volgende week in het Munttheater in Weert. Daarin wordt herdacht dat Boney M. 50 jaar geleden deze hit scoorde. Daddy Cool Turns 50 heet het programma. En voor meer informatie voor deze muzikale avond verwijs ik je naar de website munttheater.nl.

Rod Stewart met I Don't Wanna Talk About It. En waarom willen mensen soms ergens niet over praten? Omdat zwijgen ook een manier is om jezelf te beschermen. Uit onderzoek blijkt dat mensen moeilijke onderwerpen vaak vermijden uit angst voor ruzie, afwijzing of dat ze de ander niet willen belasten of kwetsen. En opvallend, hoe langer je iets inslikt, hoe groter de drempel wordt om er alsnog over te beginnen. Soms is één simpele vraag genoeg. Wil je erover praten? Niet om een oplossing te geven, maar gewoon om te luisteren. Daar moest ik even aan denken tijdens Rod Stewart en I Don't Wanna Talk About It.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht in de vertraging 20 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Afrit Geldermalsen en Kerkdriel 12 kilometer met een kwartier extra reistijd. En de A58 tenslotte Breda richting Tilburg. Daar gebeurde een ongeluk tussen Galder en Wavel. Er staat 5 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: En in de tweede uur van het programma Over de Grens hebben we straks weer de mix van de week om 3:30. En daarin worden 2 platen van Junior Jack naadloos aan elkaar geplakt. Kalinda en Hey Samba.

Stray Cats met een hit uit de begin jaren 80. En die heette Rock This Town. De eerste plaat in uur 2 van het programma Over de Grens. Goedemiddag, van harte welkom daarbij. Zaterdag 26 september. Het is vandaag de Europese Dag van de Talen. Een mooie gelegenheid om eens even stil te staan bij het feit dat Europa 24 officiële EU-talen kent. Het motto van dit jaar is Language Unites, oftewel taal verbindt. En misschien is dat ook wel zo. Maar je weet ook dat er in de Europese Unie miljoenen mensen wonen en die hebben allemaal een eigen stem. Vraag maar eens aan Otto Nauws.

alles Blue and Malief. Een nieuwe plaat en die heet The Edge of Desire. De gemeente Kranendonk laat weten dat vanaf komende maandag tot en met 9 oktober er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de rijbaan van de Geuzendijk. En dat tussen de Randweg Oost, Budel en de Trancheeweg in Weert. En houd rekening met omleiding en vertraging. Plan je route is even de boodschap. Meer informatie vind je op de website kranendonk.nl.

DJ Snake samen met Jay Belvin en Tyga. Je hoorde Loco Contigo. We gaan het hebben over I Don't Need a Man van de Pussycat Dolls, een hit uit 2006. Dat heeft te maken met het feit dat steeds meer Nederlanders single zijn. En vrouwen zijn daarin net iets vaker alleen dan mannen. Opvallend aspect, vooral vrouwen van 50 plus hebben minder vaak behoefte aan een nieuwe relatie. Dat betekent niet dat ze ongelukkig zijn. Integendeel, 82% van de single

versie van de Pussycat Dolls op Radio Horizon. I Don't Need a Man. Deze week in de mix van de week twee hits van Junior Jack. En dat is het pseudoniem van de Italiaanse producer en DJ Vito Lucente. Die al sinds zijn tienerjaren overigens in België woont. Hij brak rond 2000 door met het liedje My Feeling. En werd een vaste naam in de housewereld met onder meer E-Samba en Stupid Disco. Leuk detail, achter Room 5 zat dezelfde man. En daarmee scoorde die hits als Make Love een nummer 1 hit in Engeland. Waarom vertel ik je dit? We zijn toe aan de mix van de week. Twee platen van Junior Jack aan elkaar gelast. En dat zijn de hits Kalinda en E-Samba.

Old Town van Phil Lynott hoor je op Radio Horizon. En daar hoort Junior Jack met de mix van de week. Bestaande uit Kalinda en E. Samba. Op onze website RTV Horizon een nieuwe aflevering van De Vergeten Ramp. En die gaat ditmaals over de inzet met Ronald Blokpoel. De Hercules Ramp in de jaren 90 waar we veel aandacht aan besteden. Nogmaals rtvhorizon.nl. Nu muziek uit 2023 neem je weer mee naar een Eurovisie Songfestival. Herinner je deze nog? Dit is Loreen.

Black Eyed Peas en I Got a Feeling. En dat brengt me bij een wel bijzonder item. 26 september 1983, een computersysteem meldt in de Sovjet-Unie dat Amerika kernraketten heeft gelanceerd. Officier Stanislav Petrov moet beslissen wat hij doet. Hij vertrouwt de computer niet en gaat af op zijn gevoel en wacht. Het blijkt een vals alarm. En soms is dus niet handelen ook een beslissing. En misschien is dat een mooie gedachte voor vandaag. Hoeveel problemen zouden voorkomen als we soms eerst even wachten?

hit uit 1977 en die heette Spanish Stroll. Als je dit weekend naar Weert wil, hou rekening met extra verkeersdrukte. De kermis is namelijk begonnen. Dat betekent niet alleen botsauto's en oliebollen, maar ook afgesloten straten en omleidingen. Meer dan 130 attracties staan verspreid door de binnenstad op 7 locaties. Kortom, met de auto naar de kermis kan, maar lopend vanaf het parkeerterrein nabij de Stadsbrug kom je waarschijnlijk sneller en dichter bij je doel. Houd daar in ieder geval rekening mee. Gistermiddag werd die kermis geopend door wethouder Ankie Lucassen-Peters. Goed, gaan wij naar muziek van Sophie Ellis-Bextor. Dit is Murder on the Dance Floor. It's murder on the-

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine...

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files nog in het zuiden van het land, de meeste vertraging op de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 kilometer binnen een kwartier extra reistijd. En een auto met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. Er staat daar 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Ron Fransen.
9: De derde en laatste uur van het programma Over de Grens hebben we straks om 16:30 de reggae-plaat van de week. En dat is deze week een instrumentale plaat van Shanawa. Hop, sk-

muziek van Soft Cell. Dan zeg je Soft Cell, dan zegt iedereen Tainted Love. Maar dit was die andere verdorisch leuke plaat. En die heette Torch. Dateerde ook uit de begin jaren 80. En het is vandaag zaterdag 26 september. Het is Burendag. Het is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. En wordt op de vierde zaterdag van september gehouden. Het is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen met je buren en de buurt viert. Een dag waarop je gezellig samenkomt. En waarbij veel mensen iets goeds voor elkaar doen en voor de buurt. En mocht je nog initiatief willen nemen. Ach, jullie hebben waarschijnlijk ook een WhatsApp-groep. Stuur even een appje. Wie heeft er zin in een borrel? En dan kan deze zaterdagmiddag zomaar een klein gezellig feestje worden. Dat doen we ook met Dusty Springfield. In

verzameling van Kim Wilde. Je hoorde You Keep Me Hanging On. En dat is iemand aan het lijntje houden. En we kennen het allemaal. Niet echt ja zeggen, maar ook niet echt nee. Een appje beantwoorden met we spreken snel af. En vervolgens 3 weken of misschien wel 3 maanden niets laten horen. Soms doen we het uit gemak en soms omdat we iemand niet willen kwetsen. Maar ondertussen laat je die ander wel wachten. Misschien is duidelijk uiteindelijk vriendelijker dan valse hoop. En wat is er erger? Iemand teleurstellen met een eerlijk antwoord? Of iemand hoop geven zonder bedoeling dit waar te maken? Een heel betoog wat hoort bij het plaatje van Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Eind van dit jaar een tributeband in de Bosuil met muziek van Coldplay. Een mooie inspiratie om deze hit uit de kast te halen. 2003 is dit het liedje Klaks.

hoorde Pieter Lats met The Rain. Een liedje over de regen waar ze vooral op de kermis in Weert niet op zitten te wachten. Overigens had ik je al vermeld dat dat op één na grootste kermis van Nederland is. We gaan naar de reggae-plaat van de week. En daarmee gaan we terug naar 1979. Shalawa en Hop, Skip en Jump. Shalawa was een reggae-formatie uit Toronto, opgericht door Jamaicaanse muzikanten. Bijzonder aan dit nummer is het. Het is instrumentaal, geen zanger, geen tekst. Alleen reggae, ritme en sfeer. Het nummer werd in Nederland zelfs een top 40 hit en bereikte de 24e plaats. En misschien is dat juist de kracht. Soms hoef je helemaal niets te zeggen om iemand in beweging te krijgen. Hop, skip en jump. Daar gaan we.

een koortsachtige droom, zo vertaal ik het maar even. Alex Warren met de nieuwe plaat weer van hem. Het is bijna een hitkanon geworden. Liefhebbers van virtuoos snarenwerk, maak je klaar voor een ongekende gitaartrip. Met muziek onder andere van Gary Moore en Jeff Beck. Het wordt gebracht door Axtravaganza. Ja, dat is een mooie woordspeling. Je moet hem even voor je zien om hem helemaal te begrijpen. Te zien in de Bosuil. Morgenmiddag ben je van harte welkom. Kaartjes en meer informatie vind je op de website debosuil.nl. De tour die gehouden wordt door een aantal grootheden met gitaren, onder andere de oud-kajak-gitarist.

grote hit. Een knutselmiddag in het Perron in Hezen. Komende woensdag 30 september, middags om 14:00. Gratis toegankelijk. En tijdens de workshop gaan mensen aan de slag met papier en origami. Een leuke knutselmiddag. En wil jij zelf uitknutselen hoe het allemaal in elkaar steekt? Dan kun je voor je informatie wenden tot hetperron.nl.

een mooie plaat. The Pretenders en Brass in Pocket. En daarvoor Treintje Oosterhuis en Vlieg met me mee. Een inleiding voor de volgende plaat is deze. Twijfelen hoort bij beslissen. Ons brein probeert risico's vooraf uit te rekenen, maar daardoor kunnen we juist blijven hangen. Onderzoek laat zien dat we mogelijke verliezen vaak zwaarder laten wegen dan mogelijke winst. En daarom voelt niets doen soms veiliger dan een keuze maken. Maar ook niet kiezen is een keuze. Dus als je morgen spijt zou hebben van één ding wat je wel deed, of van wat je niet hebt gedaan, dat is de vraag die je mag stellen aan jezelf tijdens de Pointer Sisters. Dit is Should I Do It?

hoorde de Boy Next Door samen met Jody Bernal. En deze hit dateert uit 2017, heette La Collegiala. En brengt ons aan het einde van het programma. Zometeen hoor je Hans van der Meijs en zijn programma Popwijzer. Daar wens ik je heel veel plezier mee. Heel fijn weekend. Fijne kermisdagen mocht je naar Weert heen gaan. We gaan afsluiten met wijze woorden. En die hebben dit keer betrekking op de Burendag. Soms is een kleine ontmoeting precies het setje dat iemand nodig heeft om zich weer gezien te voelen. Tot volgende week.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon. Horizon. Hans van der Meij.

0: Radio Horizon. Iedere dag het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Radio Horizon. Verbreed je muzikale horizon. Muzikale horizon. Opwijzen met Hans van der Meijs.

met Divine en Shoot Your Shot. En de man die zou zomaar mee kunnen doen aan het programma Make Up Your Mind in het weekend te zien, altijd op tv. En hij zou verkleed kunnen gaan en wie zou je eruit herkennen? John de Bever die is al geweest, dus die doet het niet. Maar toch, een leuke verschijning. Divine scoorde een aantal grote hits. En daarvoor dus Ujul, David Guetta met hun nieuwe single en die heet Shine.

nieuwe single van Raccoon. Dicht bij het vuur. Het gaat over het missen van de familieleden en de feestdagen die komen er weer aan. En dan komt het allemaal een beetje dichterbij en dan komt de emotie weer naar boven. En deze plaat die doet daar heel erg goed bij. Tja, prachtig. Daarvoor Leon Bridges, eveneens nieuw werk Watch You Dance. En Ben Liebrand en James Williams.

0: staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

nieuws van bij ons aan de grootheid die je kent, George. Allemaal hier Mojo 2001 en Lady. En daarvoor Joshua Kennison en het prachtige Jesse. Jazeker. Goed weer, 223 graden. Het is

Dutch hoort ze natuurlijk allemaal hier. The Night People, again, je hoort het gewoon overdag hier. En DJ Goja, Jason Derulo en Melody met de Me Chico. En dat is een nieuwe opname. En dat is lekker zomers. En dat kan, de zon schijnt, dus het komt helemaal goed. We doen dan mee aan het Eurovisie Songfestival. Maar Ilse de Lange zei, nou, je moet het dit jaar toch echt zonder mij doen. Next to me, hier is Ilse de Lange, 2010.

Ed Sheeran en Castle on the Hill. En daarvoor hoor je dus Ilse de Lange met Next to Me. En de ophef rondom de tour van Ed Sheeran is hem duur te komen staan. De zanger die verloor 500.000 volgers op Instagram nadat Macklemore uit Sheeran's tour werd gezet vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore trad tot vorige week op in het voorprogramma van Sheeran, maar werd weggestuurd nadat hij op het podium Free Palestine had gezegd. En dat werd dan gedaan omdat een van de eigenaren van de stadion

informatie direct. In november komen ze dus in de Ahoy in Rotterdam. En zorg dat je erbij bent. Misschien dat je nog kaartjes kunt krijgen. Ze komen daar 6 keer. En Through the Looking Glass en de Doobie Brothers daarvoor, jaren 70. En we kozen deze keer voor Jesus is Just Alright With Me. Graag tot zometeen. 2 uur popijzer. I Believe. Hier is Cher.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

1983. Henk en Henk konden nog erg goed met elkaar opschieten en maakten plaatje na plaatje Hou van mij. En dat werd een grote hit. En Henk Westbroek heeft een stem die hoort gewoon alleen bij het goede doel. En daarvoor hoorde je Mark Ronson samen met Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. Douwe Bob, Note to Myself. I can still see my

Het is muziek die nooit gaat vervelen. De Eagles, 1972. The Peaceful Easy Feeling. En de grote hit van Douwe Bob hoorde je daar weer voor. Note to Myself. Weekend, het is lekker weer.

praten hoorde je Jonas Blue en The Edge of Desire en The Offspring. Hoorde je ook nog 1999, Why Don't You Get a Job? 4% van de Nederlanders die heeft dus geen werk. Dat komt neer op ongeveer 400.000 werklozen. En 200.000 daarvan hebben een WW-uitkering. En anderen zijn misschien in de ziektewet of kunnen door andere oorzaken niet werken. Maar 200.000, dat is toch nog best wel veel. Als je dan kijkt hoeveel jobs er nog te vinden zijn. Dus ga aan de slag. Popijzer, het is weekend, lekker weer en heerlijke muziek.

uit 2024 van Lola Young en Messi. En daarvoor hoorde je Thin Lizzy, Gary Moore en Phil Lynott. Dat was de drijvende kracht, zeg maar, achter deze formatie. Thin Lizzy en Whiskey in the Jar. Nederlandse popmuziek van hoge kwaliteit is er ook. Hier is Bente met Parachute.

1978, Manfred Mann en his Earthband en Davies on the Road Again. En Matt Simons hoorde je daarvoor met Catch and Release aan het einde van het programma Popwijzer. De komende weken dan is het her en der in de regio een beetje puinhoop, want er worden her en der nieuwe stroomkabels gelegd. Onder andere in Valkenswaard. En het grootste stuk eigenlijk tussen Duizel en Bergijk in, want daar gaat de Nexus maar liefst 8 kilometer nieuwe stroomkabels leggen. En dat om ons allemaal te voorzien van mooie stroomvoorzieningen in de

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon. Het nieuws van bij ons.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijne van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé!
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé!
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en je met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord... bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden. Die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar.